0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedenacht.
1: Olha que coisa mais linda.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
3: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
2: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Voor ouderwetse radio luister je

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We starten de dag met wat wolken, maar al snel overheerst de zon. Aan zee verwachten we maxima van 22 graden. Dieper in de provincie maxima tussen 25 en 30 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De Raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand. Of toch niet meteen, dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen. Carmen Adams.
4: De redenen zijn eigenlijk heel uiteenlopend. MS is niet altijd zichtbaar. Het is een ziekte die ook gepaard gaat met veel onzichtbare symptomen. Denk maar aan vermoeidheid, cognitieve stoornissen, problemen met het zicht. Ook de angst om anders behandeld te worden, bijvoorbeeld op het werk, negatieve gevolgen. Ook willen ze er niet steeds over praten. En ze zijn niet alleen een diagnose met MS.
3: MS is een ongeneeslijke aandoening van het zenuwstelsel. In ons land lijden ongeveer 14.000 mensen eraan. Elk jaar zijn er hier 450 nieuwe diagnoses. Het is vandaag trouwens Wereld-MS-dag. De directeur van de gevangenis van Haren stapt op uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Tijd. De gevangenis in Haren is de grootste van ons land. Er is plaats voor 1129 gevangenen, maar er verblijven er nu zo'n 1500. Er slapen ook 279 gedetineerden op een matras op de grond. In Libanon zijn 11 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, onder wie een hulpverlener. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah voerde droneaanvallen uit in Israël. Het is niet duidelijk of er daar slachtoffers zijn. Tussen Israël en Libanon geldt eigenlijk een staakt het vuren, maar beide partijen schenden dat. Intussen melden de Verenigde Staten dat Israëlische en Libanese vertegenwoordigers productieve gesprekken hebben gevoerd in Washington. Gedeeltelijk bewolkt en eerst nog lokaal kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: schatje.
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens eens heren, weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust. When the

je ze, hé, kind zoals jij, bestaat er toch maar één. Dat zeg je tegen Bella Bimba, Bella Bimba, Bella Bimba, dat zeg je tegen Bella

0: Het Radio Noordzee Weerbericht.
1: We starten de dag met wat wolken, maar al snel overheerst de zon. Aan zee verwachten we maxima van 22 graden, dieper in de provincie maxima tussen 25 en 30 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, baalt aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook hitsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
4: Er is ook een expo toegankelijk.
3: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
2: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

minuutje, red ik het in één minuutje, één minuutje. Blijft u nou nog één minuutje, dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minutenvals. Ze zeiden mij, dat haal je niet, maar dat kennen ze me niet. Geef me dus één minuutje van uw kostelijke tijd.

zullen zeker niet shoppen. Die heeft nu al de balen, die ligt zonder dollen in zijn graf te tollen. Dat ik hem tekort doe, help ik maar moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik na die dingen. Maar wat met de pet gooien en een beetje rollen.

koningvoetbalmars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconde wijzer tegen. Ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven, nu nog even alles geven. Wat zal rusten straks toch heerlijk zijn? Ja! Het is echt waar, ik ben nu klaar met de minutenwals van Frédéric Chopin.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
2: Dit is Noordzee Gold. Ook in het weekend met de mooiste golden oldies.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We starten de dag met wat wolken, maar al snel overheerst de zon. Aan zee verwachten we maxima van 22 graden. Dieper in de provincie maxima tussen 25 en 30 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
3: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
2: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensleucentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En een martuur vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het onweer heeft vanochtend voor problemen gezorgd op de luchthaven van Zaventem. Vooral de activiteiten op de grond kunnen bij stormweer niet doorgaan, zegt Isan Shualekli van Brussels Airport.
4: Dat betekent dat bijvoorbeeld de bagagekarretjes of de passagiersbruggen tijdelijk niet mogen gebruikt worden. Dat is een vaste veiligheidsmaatregel bij onweer en bliksem. En dat is een paar keer gebeurd vanmorgen. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat de vluchten tussen 6 en 8 uur, dat die wel wat vertragingen hebben gekend.
3: Dat ging dan van 30 minuten tot meer dan 1 uur vertraging. De regering neemt maatregelen tegen spoofing. Dat is een vorm van phishing waarbij criminelen telefoonnummers gebruiken van bijvoorbeeld overheidsdiensten, de politie of banken om valse telefoontjes te plegen en berichten te sturen om geld af te troggelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
5: Wat we gaan doen is al die nummers van betrouwbare organisaties beschermen. En als er misbruik wordt gemaakt van dat nummer, dan wordt het nummer van die criminele organisatie onmiddellijk geblokkeerd. En het zal de instantie, het BIPT zijn, dat is de overheidsinstantie die bevoegd is voor het blokkeren van telefoonnummers.
3: Vorig jaar blokkeerden telecomoperatoren zelf al 33 miljoen frauduleuze sms'en en 72 miljoen oproepen. En in Bornem nemen familie en vrienden vandaag afscheid van een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout. Dinsdagochtend botste het busje van het buitengewoon onderwijs met een trein aan een overweg. 2 jongens van 12 en 15 kwamen om het leven. Ook een begeleidster en de buschauffeur overleefden de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. Het wordt stilaan droger en het blijft ook nog warm vandaag tot 29 graden. Tegen de avond opnieuw kans op buien en onweer. Morgen dan eerst nog wat wolken, daarna meer zon bij zo'n 24 graden. Maandag zwart hetzelfde weer, vanaf dinsdag meer kans op buien.
0: Welkom bij Noordzee.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunten op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

Theaterstudio James Ensor speelt de laatste twee weekends van mei het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12.

0: no need for friendship. Friendship comes.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de playoffs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
4: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook hitsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
5: Er is ook een expo toegankelijk.
4: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
3: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Noordzee Gold.

Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou me in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg ondeugd.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse.

15e coverfestival op de wijk Konterdam gaat door op zaterdag 4 juli vanaf 7 uur met de Booyah Dance, de Foute Band en de New 70s Band. De toegang is gratis en het festival vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
3: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
2: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Noordzee Gold,

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Ah! Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En dan mag u er vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Al maar meer jongeren in Antwerpen plegen zware feiten, zoals poging tot moord, doodslag en onopzettelijk doden. Het Antwerpse jeugdparket registreerde vorig jaar 65 PV's, dat is een record, en ook het hoogste aantal van het land. Jongeren die spijbelen lopen meer risico om in het criminele milieu te belanden, dat zegt jeugdadvocaat Chantal van den Bos.
4: Ze schamen de straat af, ze komen in contact met foute vrienden. En op dat moment is het natuurlijk gemakkelijker om terecht te komen in een verkeerde groep, wat dat dan tot gevolg heeft dat ze soms dan wel feiten plegen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de school mee aan preventie doet, dat ze nakijken dat er spijbelcontracten zijn en dergelijke meer, om juist te vermijden dat de gasten op straat rondhangen.
3: Er worden ook wel gewoon meer aangiftes gedaan. En door de vele camera's in de straten is de pakkans ook groter. De liberale vakbond ACLVB verandert na 130 jaar van naam en heet voortaan Synova. Het is een samenvoegsel van het Griekse syn, dat betekent samen, en het Latijnse nova, dat betekent nieuw. De voorzitter wou het woord liberaal uit de naam, omdat de vakbond niet meer gelinkt wil worden aan de liberale partij Anders. Bij Russische en Oekraïnse drone- en raketaanvallen zijn vannacht verschillende doden en gewonden gevallen. In Rusland zouden al zeker 3 mensen omgekomen zijn. Er is daar ook brand uitgebroken, in de buurt van een oliedepot en aan een tanker. In Oekraïne zijn dan weer inslagen gemeld op 7 verschillende plaatsen. Daar spreken ze van 1 dode en 5 gewonden. De Amerikaanse president Donald Trump is gezond, maar hij moet wel vermageren. Dat blijkt uit zijn laatste medisch onderzoek. De resultaten daarvan zijn vrijgegeven omdat veel Amerikanen twijfelen aan de fysieke en mentale gezondheid van hun president. Maar hij zou dus in uitstekende gezondheid zijn. De artsen raden hem wel aan om gezonder te eten en meer te bewegen. En als je nog een leuke activiteit zoekt dit weekend, dan kan je een archeologische site of een museum bezoeken. Want het zijn vandaag en morgen de archeologiedagen in Vlaanderen. Meer dan 150 sites en musea zijn open. Vaak met een interactief programma, ook voor kinderen en jongeren. Je hoort Benedikt Helegeer van de organisatie.
5: Het is echt een unieke kans om archeologie van dichtbij te ontdekken en zelf te ervaren. Heel wat activiteiten kan je zelf aan de slag gaan als archeoloog. En willen we iedereen laten kennismaken met het verleden onder onze voeten en het draagvlak van die boeiende wetenschap dat archeologie is, vergroten.
3: Het volledige programma vind je op www.archeologiedagen.be. De voorbije edities lokten de archeologiedagen tot 20.000 bezoekers. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
1: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Ze begon toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die dus een vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
4: Er is ook een expo toegankelijk.
3: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
2: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Dit is Noordzee Gold.

Deze zomer pakt stad Oudenburg uit met trappen langs kapellen. Een gloednieuwe fietszoektocht die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De route van 32 kilometer combineert ontspanning met ontdekking en zet zowel bekende als verborgen erfgoedpareltjes in de kijker. De wedstrijd loopt van 15 mei tot en met 30 september. De fietszoektocht is volledig gratis. De brochures kunnen te allen tijde uit de minikapel gehaald worden en zijn ook te verkrijgen bij de toeristische infopunten.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
3: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. En ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
2: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Noordzee Gold. Goedemiddag.

0: Romeinse geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Dit is Noordzee Gold, ook in het weekend met de mooiste golden oldies.

Op vrijdagavond 5 juni brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mamma Manie in de Grote Post. Een combinatie van comedy en theater onder de vleugels van coach Wouter Depree. Tickets kosten €16.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De sociale inspectie heeft vandaag extra controles uitgevoerd in de verhuissector, omdat de sector gevoelig blijkt voor zwartwerk en fraude. Het is geen toeval dat de controleactie vandaag gepland was, zegt Bart Stalpaard van de inspectiedienst.
4: Wij doen beroep op de gemeentes, de steden, die vaak weten wanneer er een verhuis zal gepland worden. Dus vandaar ook dat wij deze dag vandaag doen. Wij weten dat mensen normaal op het einde van de maand moeten verhuizen, wanneer ze een appartement of een huis huren. Dus vandaar, het is op zich gezond boerenverstand.
3: Bij vorige controles bleek 1 op de 3 verhuisfirma's niet in orde. De resultaten van deze actie zijn nog niet bekend. Over 2 uur begint de Champions League finale tussen PSG en Arsenal. Om 6 uur dus, en dat is opvallend vroeger dan andere jaren. Meestal is dat later op de avond. Voetbaljournalist Gilles De Bilde legt uit hoe dat komt.
5: De belangrijkste reden is voor UEFA dat het vindt dat het schappelijk of beter te bekijken valt voor jonge mensen, voor kinderen. Maar het heeft natuurlijk ook een reden hier ter plaatse in Boedapest. Het openbaar vervoer om dat uur is nog doenbaar.
3: En de Engelse voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen na tegenvallende resultaten. Vorig jaar speelde hij nog kampioen, maar dit seizoen werd Liverpool pas 5e in de competitie. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
0: Noordzee. Gold.

0: Natuur- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht is er een kleine kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten. Volgende week wordt het licht wisselvallig.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de playoffs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
4: Er is ook een expo toegankelijk.
3: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
2: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Groningen is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht is er een kleine kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten. Volgende week wordt het licht wisselvallig.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

Your story sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed up

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
3: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. En ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
2: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Het weekend is vintage. Met Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Vanuit Oostende is dit Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer. Voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Daar kunnen we veel regen of hagel verwachten en stevige windvlagen. Weerman David De Heenouw.
4: Vooral op basis van het feit dat de rukwinden

0: 90 km per uur of meer kunnen bedragen, zeer plaatselijk weliswaar. En het feit dat er ook veel openluchtactiviteiten zijn vanavond, heeft er ons toe aangezet om code oranje af te kondigen.
1: Vandaag zorgde het onweer al voor wateroverlast in Vlaams-Brabant en Luik. Regeringspartij CD&V wil kleinere klassen in ons kleuteronderwijs. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd op een feest van zijn partij. Over 10 jaar wil hij dat er 1 begeleider is per 10 kleuters.
2: Daarom dat we moeten investeren in onze kleuteronderwijzers door zowel het beroep aantrekkelijker te maken als tegelijkertijd ervoor te zorgen dat er assistenten zijn die mee kunnen begeleiden en ervoor zorgen dat als een kindje extra nodig heeft dat men kan inspringen en de kleuteronderwijzer kan ondersteunen.
1: Nu zijn er vaak 20 kleuters of meer per begeleider. In Oostenrijk is de Brennerpas afgesloten. Dat komt omdat duizenden mensen daar op straat zijn gekomen om te protesteren tegen de overlast door het verkeer. De Brennerpas is de drukste verbinding tussen het noorden en het zuiden van de Alpen. Vorig jaar reden er 11 miljoen auto's en 2,5 miljoen vrachtwagens over. De betogers zeggen dat de dorpen in de vallei daardoor onleefbaar worden. Ze eisen dat het verkeer beperkt wordt. In ons vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen, voor de 12e keer al. Anderlecht haalde het in de finale van Zulte-Waregem met 3-0. En de voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben nog altijd geen visum voor de VS. Dat laat de Iraanse voetbalbond weten. Ze bereiden zich in Turkije voor op het WK. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in de VS. Het heeft zijn basiskamp wel verplaatst naar Mexico. Iran zit in de groep met de Rode Duivels. Vanavond is er opnieuw kans op fikse regen en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
3: Noordzee Gold, ook in het weekend, vintage hits.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, baalt aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
4: Er is ook een expo toegankelijk.
3: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
2: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Goedenavond. Welkom bij Noordzee Gold.

bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goeie avond.

0: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.
1: C'est la fête du tabac.